0: Der Albatros. Oft fangen die Matrosen, um sich zu vergnügen, den mächtigen Meeresvogel ein, den Albatros.
1: Como uma entidade física, está há muitos anos desfasada do que é o nosso conhecimento quanto à biologia da célula estaminal. E provavelmente chegou o momento, estou-me a fazer apontamento que estou há quanto tempo?
2: Mais um bocadinho, né?
3: En er deden ook kinderen mee.
4: Ik vond het superleuk om mee te doen. En dit was de eerste keer dat ik het gekeken heb.
3: Dit is de derde keer dat de wedstrijd wordt georganiseerd. En dat is niet zomaar.
5: Seagulls are often despised by

0: Agora imagina estar indo trabalhar como qualquer outro dia e parar tudo porque o trator acabou de passar por cima de uma vértebra gigante.
1: We want to say that it's very important to protect the seagulls. The seagulls are very beautiful animals.
2: Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent les albatros, vastos eaux de mer, qui suivent un de longs compagnons de voyage, le navire glissant sous les gouffres amers.
3: E, portanto, ainda dentro do limite da esperança de obtenção de material genético a partir de fósseis.
4: Nee, deze mensen zijn niet gek geworden. Ze doen mee aan het EK Meeuwen Schreeuwen. Ja, je raadt het waarschijnlijk al. Het gaat erom wie het best het geluid van een meeuw kan nadoen.
5: Rozenkopfente.